Oh jee, dan lust die vrijwillig jubel wachten. Want hier de open die rimpels van lachen en het trainen. En mijn bier. Wo het leid nemen mitten in der Schweizer Dänen.

bataille, on le spleen, spleen, spleen. Es bleed a fire, es bleed a fire. On the spleen, spleen, spleen. Es bleed a fire.

Fatska schuft op punt. De lieve lange dag. De kabo granade sikkel. Hij had me blogget. Wobles kar. Ze hebben jou weer in me braucht. Entlassen, aus en voorbij. Och, daar kwam de Fliegmann-Decke op de kopf. Hij nog gehaald. Het wirtschaft.